Titet minum chap chap tananam didindale. Titet minum chap chap tananam didindale. Didindate. Titet minum chap chap tananam. Titet minum.